0: de wijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: tv en online.
1: RTV NOF.
2: Je spreekt me aan.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

waving your banner all over the place.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no mic zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Sandje in Waterswaard.
2: Bakken? Zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een opvarende van het cruiseschip MV Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteravond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
5: en Opel.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
1: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
0: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
1: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
8: Thema, liefde in actie.
7: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
8: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. Amelanders van 64 jaar en ouder kunnen van het Sienjemaaie al net meer vergees met de busreiziger. De regeling die zo'n 2006 hielde in gearworking met Arriva had op omdat we via de Q-bus deze net oernom had. Oudere kinderwolkenbroekmeidje van landelijke leeftijdskwartingen die is ontevreden via de OVP-app, trokken gegevens en een betelpas te Keppelien. In Dokkum is waar de pop-up bouwplak van Bouwbees uiteindzet onder bedare strijd bij. Wethouder Bert Kongenstra iepen het initiatief together met leerlingen van klasse 1 van het Dokkinga College. Bouwbees is een project van Toekomstbouwers Friesland en wat jongeren enthousiast meidje voor de toekomst in de bouw en de infra. Leerlingen uit het basis- en vastzetonderwijs kunnen er zelfs ondervinden hoe het werk in de sector eruit zocht. Zo vertelt Chris Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland.
2: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum in de omgeving dit te gaan organiseren.
1: Het tijdelijke bouwplak is onder mij 24 juni te bezieken en zit nu al 4 hinnen vol. Meer dan 30 klassen hebben haar hiervoor ommeld. De ontdekking om Koningsdij in Dokkum maken farmjouwer Frank van Dijk tegeren met Probo een portret van Willem-Alexander. Het werk verwijst naar zijn oversterrentocht als W.A. van Buren. De koning nam het in ontvangst en joeg het in Broeklien onder gemeente Noord-Friesland. Burgemeester Johannes Kramer ontvong het, benijdt het een plakrijd in de Rietzeel. In Dokkum binnen Vlindewieken meerdere koningskeien verdoen om Koningsdij hinnen. De gemeente Noord-Friesland bevestigt dat twaalfstien voort binnen in je vlak voor Koningsdij en in je nij Koningsdij. De balstien markeerde de koninklijke route terug de stad. De binnenkamer beelden de gemeente onderzieken de zaak en roept dieren op om de stien rond te brengen. De eerste stien is terug de gemeente weer vervongen. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 04 Alwem 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
0: Het Loert van de Woorden. RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
5: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
4: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
5: Kabel Noord, dat is Goed Varelkoor.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: De pannenkoekrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de Conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
14: Wij onderhouden
15: en verkopen
14: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
15: in Ford
14: en Opel.
17: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl.
18: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
0: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
22: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. Twee drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. Van €2,64 naar €2,63. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoerstrum.nl.
3: Zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
4: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
3: Zo, en clear. Nou pik net meer bieten.
4: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
5: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
6: Thema, liefde in actie.
5: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
6: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
12: en Opel.
14: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
14: NofPC, NofPC.
2: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe?
11: Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
21: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
23: Jan Cooks for You, met Janzelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkum is waar de pop-up bouwplak van Bouwbees uiteindzet onder bedaren strijd bij. Wethouder Bert Kongenstra opende het initiatief together met leerlingen van klasse 1 van het Dokkinga College. Bouwbees is een project van Toekomstbouwers Friesland en wat jongeren enthousiast meidje voor de toekomst in de bouw en de infra. Leerlingen uit het basis- en vastzetonderwijs kunnen er zelfs ondervinden hoe het werk in de sector eruit zocht. Zo vertelt Chris Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland.
2: Dokkum is een omgeving waar veel gebouwd wordt en gaat worden. Hier zit een belangrijke bouwopleiding. Dus we vonden het ook belangrijk om samen met bouwbedrijven in Dokkum en omgeving dit te gaan organiseren.
1: Het tijdelijke bouwplak is onder mij 24 juni te bezieken en zit nu al 4 hinnen vol. Meer dan 30 klassen hebben haar hiervoor aanmeld. De ontdekking om Koningsdag in Dokkum maken farmjouwer Frank van Dijk together met Probo een portret van Willem-Alexander. Het werk verwijst naar zijn oversterrentocht als W.A. van Buren. De koning nam het in ontvangst en joeg het in Broeklien onder gemeente Noord-Friesland. Burgemeester Johannes Kramer ontvong het, benijdt het een plakrijd in de Rietzeel. In Dokkum binnen vlinde weekend meerdere koningskeien verdwenen om Koningsdag hinnen. De gemeente Noord-Friesland bevestigt dat twaalfstien voort binnen in je vlak voor Koningsdag en in je nij Koningsdag. De balstien markeerde de koninklijke route terug de stad. De binnenkamera beelden de gemeente onder zieken te zaak en roept dieren op om de stien waarom te brengen. De eerste stien is terug de gemeente weer vervongen. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
4: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
5: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
4: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
5: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
6: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
7: Thema, liefde in actie.
6: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
7: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk, tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
12: Wij onderhouden
13: en verkopen
12: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
11: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford en Opel.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidjerk.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
0: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
22: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
22: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De oude reddingsboot in Selinde, die hier lang vanuit Oostmaharm varde, moet opknap worden. De boot redde 322 mensen en is haast 100 jaar oud. Er is een soort onderhoud nodig van de motor om te boetenkant. Daarom is er een actiestart om geld op te helpen. De reddingsboot leidt nu in het Nationaal Reddingsmuseum Doris Rijkers. Oud-stuurman Willem Wilstra zocht grutsk waarom op zijn tijd op het schip.
2: Het is bijzonder dat voor u nou, want eigenlijk begint dit een tweede leven nu die boot restaureerd wordt. En met name ik, het klappend hart, he, de twee motoren, die krijg ik naar de beurt. Dat ze nog 50 jaar voortkennen. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, had ik 50 jaar erbij vreden, dat is net mogelijk.
1: De politie had 12 malen uitgehouden van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietscherk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met biedt iemand mij een biele op zijn vooruitslaat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 vertochten uit Ljouwen bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e vertochte uit Gietscherk is vrij, maar bloot vertochten in de zaak. In Dokkum binnen ze begon mij het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het weer goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage onder draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijgers. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Het loert van de woorden. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieten Haan. Laliet met TH.
2: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
7: Zo, enkel eer. Nou pik net meer bieten.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
9: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een sto, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
24: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
27: Pakken. Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
27: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De oude reddingsboot in Selinde, die hier lang vanuit Oostmaharm vaarde, moet opknap worden. De boot redde 320 mensen en is haast 100 jaar oud. Er is een soort onderhoud nodig van de motor om het te boetenkant. Daarom is er een actiestart om geld op te helpen. De reddingsboot leidt nu in het Nationaal Reddingsmuseum Doris Rijkers. Oud-stuurman Willem Wilstra zocht grutsk waarom op zijn tijd op het schip.
2: Het is bijzonder dat voor u nu, want eigenlijk begint dit een tweede leven nu die boot restaureerd wordt. En met name ik, het klappend hart, he, de twee motoren, die krijg ik een grote beurt. Dat ze nog 50 jaar voortkennen. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, had ik 50 jaar erbij vreden, dat is net mogelijk.
1: De politie had 12 mooie Uliaud van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietscherk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met biedt iemand mij een biele op zijn vooruit slaat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 vertochten uit Ljouwen bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e vertochte uit Gietscherk is vrij, maar bloot vertochten in de zaak. In Dokkum binnen ze begonnen met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het weer goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage onder draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijgers. En ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0 4 4 0 2.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen.
0: RTV NOF.
4: Waar staat, waad en waden.

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Dromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt medegedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: MinkoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
0: It's getting hot in here.
21: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
23: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
24: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
23: Raadsma?
24: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
25: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shinnen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shinnen wat oren klanten sezen die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
28: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
29: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
30: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
29: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
30: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
31: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd verneert je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeester mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een sto, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
20: Oh?
19: Ja, van gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
24: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
26: Oeh.
25: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
26: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
25: Raadsma?
26: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
27: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
28: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: Bakken? Zullen we even op een stoel?
32: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
31: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had 12 malje uit Ljouwt van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietsjerk oanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt met biedt ien mij een biele op zijn vooruit slaat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 vertochten uit Ljouwt bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e vertochte uit Gietsjerk is vrij, maar bloot vertochten in de zaak. In Dokkum binnen ze begon met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het weer goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage aan het draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de cijgers. De oude reddingsboot in Selinde, die hier lang vanuit Oostmaharm vaarde, moet opknapt worden. De boot redde 322 mensen en is haast 100 jaar oud. Er is een soort onderhoud nodig van de motor om het te boeten komt. Daarom is er een actie start om geld op te helpen. De reddingsboot leidt nu in het Nationaal Reddingsmuseum Doris Rijkers. Oud-stuurman Willem Wilstra zocht grutsk waarom op zijn tiert op het schip.
2: Het is bijzonder dat voor u nu, want eigenlijk dit begint dit een tweede leven nu die boot restaureerd wordt. En met name ik, het kloppend hart, he, de twee motoren, die krijg ik een grote beurt. Dat ze nog 50 jaar voortkennen. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, had ik 50 jaar erbij vreden, dat is net mogelijk.
1: En ons hier het Streeknijs. Bos meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04-44-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
0: Vademinskip, RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
0: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford en Opel.
11: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
9: It's getting hot in here.
17: Wat een stoo, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
9: Ja, van gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets.
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
26: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje mij in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
8: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
19: Thema, liefde in actie.
18: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
19: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

End of Beginning, juist. Het is Blondie, My Heart of Glass uit 1978, juist bij Streekomroep, RTV, NOF.

Het wie Heart of Glass, het jongetje in 78 van Blondie. Het is hier mooi waar in de war, hè? Maar we hebben een mooi waarplaatsje erbij. Runaway Train, jij is hieruit, 1993 bij RTV NOS.

Die Lola Young, mijn meisje uit 2025. Per dagelijk kwam dit uit van Roxy Dekker en Kevin. Zit op nummer 1 in de Nederlandse top 50. Jij hebt mij.

Op dit moment zit het er zelf waar dat dit de summer hit wordt. Maar de kind vanzelf naar voren. Dit is Bruno Mars. Dan haak ik trouwens de vorige plaat, hè. Alweer dit echt wel een best plaatsje. Risk It All, juist. Uit 2026.

Wizkid Aljarest, Bruno Mars. Laatste 2022. Zeg maar 4 minuten voor Sizen. We maken ze dadelijk weer uit voor de reclame en het nieuws. Maar we gaan nog ruimte voor één plaatsje. Plaatsje komt uit 1984 van Madonna. Material Girl, juist hier. En in het volgende uur kan er ook verzoekjes omvragen worden. Kees gerust even naar de studio bel je. Nummer is 0511-44-12-02. Door middel van een WhatsApp of een belletje naar de studio. En mocht het snel bel je, dan is het trofverbindingsnummer Fjouwer of Size. Eerst Material Girl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
14: Thema, liefde in actie.
13: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
14: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit u bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Dit is RTV NOF. Mijno Hits op Tongersje. Dit is Hits op Tongersje. Mijn Sjoerd de Vries.
7: RTV

0: 2020, BTS, ja, dat is mijn Dynamite. Het is inmiddels al dik oude jelven. Dat betekent dat het tijd is voor het streeknijs.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het streeknijs van RTV NOF. In omjouwing van dakken binnen nepbrieven in omloop hoe betellen parkeren, parkeervergunningen en boetes. In de brieven lijkt het of ze van de gemeente Noord-Friesland komen, maar dat is net zo. De gemeente liet weten dat officiële informatie altijd via eigen kanaal gedeeld wordt. Likwol de website, social media, bewennersbrieven en de gemeentepagina in de kranten. Inwenners worden adviseren alleen nog informatie te vertrouwen die direct van de gemeente komen. Bij twijfel kun je contact opnemen worden met de gemeente Noord-Friesland. In Dokkum binnen ze begonnen met het werk aan het oude stadshuis. Het gebouw krijgt nieuwe kleuren, baseren op hoe het er eerder uitzag. Het carillon wordt ook repareren, zodat het weer goed klinkt. Neffens de gemeente is de slitage aan het draaiende deal. Het stadshuis zit onder mij heel juni in de zijgers. De politie had 12 malen uit Ljouwt van 44 en 19 jaar en een 19-jarige man uit Gietsjerk aanhouden na een incident bij het recreatiegebied De Groene Ster. Op beelden is te zien hoe een automobilist bedriegen wordt, met bij het ien bij een bielen op zijn vooruitslat. De bestuurder kon ontkomen en meldde hem bij de politie. De 12 verdachten uit Ljouwt bleven nog 12 weken langer vastzitten. De 3e verdachte uit Gietsjerk is vrij, maar bloot verdachte in de zaak. En ontsta via het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Demi, bedankt.
3: RTV NOF.
1: Van 4 van het zon, hits op tongensje.

somber jaren 12 to 12 uur 2024 bij de streek om Rob. En het ben Nick en Simon, maar pak maar mijn hand uit 2000 het bijna laatste plaatje van deze uitsturing van het septoonsje. We nog een paar plaatjes draait, mocht eens naar verzoekje haar kist, gauw nog even inbellen op onze telefoonlijn 0412 44 12 02 door middel van een beltje of een WhatsAppje.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Peppe. Mag ik ook bij Beb op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
7: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
13: Thema, liefde in actie.
12: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
13: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. Drie vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al-Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vandaag naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws.
17: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter,
1: wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Dit is RTV NOF.
24: My No Jazz Go Blue.
25: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
26: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij dit mooie programma. We hebben net 5 mei gehad. Was jij nog op het feestje?
27: Wat voor feestje, joh?
26: Nou, kijk, de Josti Band kwam langs, hè?
27: Waar is dat feestje geweest dan?
26: Nou, ik denk in de stad Groningen.
27: Oké, ja, maar zover mag ik niet van huis, hè?
26: In Zwolle. Maar dat hebben we allemaal achter de rug. En we gaan nou weer fris en fruitig met dit programma van start. Het is Michiel Borslap. Kennen we nog een beetje van als pionist. Van Leeuwarden kwam je wel, hè? In Hothouse.
27: Onder andere, ja. Met Hothouse Red Bad.
26: Met een geweldige band om zich heen. Maar dit keer met Edcilia Romley. Ze zingen My Old Piano.

0: Heb jij ook nog zo'n oude piano staan?
1: Ik heb nog een piano, maar die is een beetje aangevroten door de termieten. Die kwam van Curaçao.
0: Die geven geen geluid meer, dus.
1: Ja, die Atsilia, die kennen natuurlijk ook van de Ladies of Soul, Martin.
0: Onder andere.
1: Ja, ze doen het aardig. Spijkeren aan de weg, heet dat. Hè? Celeste ligt klaar. En Celeste die komt waarschijnlijk weer op het North Sea Jazz Festival. Celeste doet het met Ideal Woman.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er één verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Het Londense warenhuis Harrods compenseert tientallen slachtoffers na meldingen van misbruik door voormalig eigenaar Mohamed Al-Fayed. Het fonds moet erkenning en financiële genoegdoening bieden aan betrokkenen. De zaak volgt op eerdere onthullingen over grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf. Het compensatieprogramma loopt in fases voor getroffen werknemers en gasten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met Paus Leo XIV. Het gesprek duurde 2,5 uur en ging over wereldvrede, oorlogen en humanitaire crisissen. De ontmoeting wordt gezien als een poging om de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te stabiliseren na de spanningen rond uitspraken van Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.